0: PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velzen is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Omrijden kan via de A9 via de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in de Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Op de N242 is extra vertraging van Middenmeer naar Alkmaar. Daar staat file tussen Heerhugowaard en de aansluiting met de A9, 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar is deze week wethouder Christian Schouten opgestapt nadat hij toegaf de gemeenteraad niet goed te hebben geïnformeerd over de komst van statushouders. Zijn positie werd onhoudbaar. Collega-bestuurders namen daarna afstand van zijn optreden. De kwestie zorgt voor spanningen in het college, terwijl partijen tegelijk praten over een nieuw stadsbestuur. Woningcorporatie Woonwaard wil 63 woningen in het Bloo-kwartier in Alkmaar renoveren. De huizen zijn verouderd en krijgen een grote opknapbeurt. Bewoners moeten tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders gaan wonen. Daarvoor stelt Woonwaard logeerhuizen beschikbaar. De renovatie gaat alleen door als minstens 70% van de bewoners akkoord gaat. Twee jongens werden in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld en beroofd op station Castricum. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen. De ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De politie gaf 4 verdachten tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Daarom worden binnenkort herkenbare beelden van de verdachten openbaar gemaakt. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen zij extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: In Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Nee, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buitenuit en tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in en hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantjeboeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen, wat ik gedaan heb, is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren, maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of weet je, of saai, of weet je, dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Nee, ja, dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol lichtjes en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaas tijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touw, we gingen op en neer. En op een troon, in een hoekje, zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten, en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, hè, dat is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt, hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen, zoals we het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet de 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. Ja, goed, dan Abbie heeft daar toen 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo, hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk, dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En supernieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En die zei, ik wil op basis van je boeken 10 afleveringen maken. Nou, dat vond ik een leuk idee. Maar dan gaat de uitgeverij praten met de producent. En ja, die zijn daar niet uitgekomen. Dus daar hebben we verder niks mee te maken. Dat gaat buiten mij om. En dus hebben ze besloten om verhalen te maken. Zelf verhalen te maken. Ja, okay. We gaan het zien.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben wel benieuwd.
1: We zijn wel benieuwd.
0: Ja.
1: En ik denk ook, want kijk, iedereen loopt mij te feliciteren de hele tijd. En omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
0: Ja. Maar we kunnen het nog steeds zien op Videoland. Hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
1: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
0: Ja.
1: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
0: Ja.
1: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken met iets vertrouwds. Zijn voorbeeld, baantje.
0: Ja, zoals vroeger.
1: Of vrouwen. Ja. Zoals vroeger. Ja.
0: Zoals vroeger, dat geeft een beetje op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
1: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele families keken altijd. Ja.
0: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
1: Ja, ja. We gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ja.
0: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heilo en Uitgeest, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de A9, 6 kilometer. Met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indiana Welzijn met Paula Hendricks. Dag Paula.
1: Hey Lisette.
0: Hoi, het is weer even geleden dat we elkaar gesproken hebben en gezien hebben. Maar fijn dat we weer bij elkaar aan de koffietafel zitten.
1: Heerlijk,
0: weer,
1: ja.
0: Weer allerlei onderwerpen over huisstofmijt en allergie eigenlijk in het algemeen willen we bespreken. En dan de vlooi en teken, want we zitten inmiddels alweer in het voorjaar in 26. En ja, dat begint, die tijd is eigenlijk altijd belangrijk, hè? Maar nu een beetje extra onder de aandacht. En natuurlijk, de vakantietijd komt straks weer richting de zomer. Maar belangrijk is het op tijd te gaan regelen en te melden. Daar komen we straks op terug. En dan roken en huisdieren. Nou, daar komen we later ook extra op terug. En dan... en dan de volgende keer, het volgende gesprek die we dan later gaan hebben dit jaar, is over de gemeente en de huisdieren. Maar daar zo later op terug. En natuurlijk nu ook omdat we de verkiezingstijd hebben gehad, hè. En ook in onze regio, in Noord-Holland, is dier en welzijn wel een mooi punt steeds, hè? Een mooi aandachtspunt.
1: Ja, absoluut. Ik stond dit jaar ook op de kieslijst van Wens for You in de gemeente Schagen. En dat heb ik toegezegd dat ik dat wilde. Omdat ik, ik heb natuurlijk een dierenartsachtergrond. Dus heel veel met dierenwelzijn ook bezig geweest. En daarom werd ik daar ook voor gevraagd. En dat heb ik gedaan omdat gemeenten zijn, het gemeentelijk beleid is gewoon heel belangrijk als het om zorg voor dieren gaat.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld zwerfdieren. En Wens for You heeft ervoor gezorgd dat het dierenopvangcentrum in Tuitje Horen weer op de agenda komt. En dat gaat er ook weer komen.
0: Nou, mooi.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Ja. En kijk, uiteindelijk gaan grote partijen daar natuurlijk mee aan de haal.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die hebben meer zetels. Zij heeft er maar één. Maar ze zet het wel op de agenda. En dat vind ik echt zo te waarderen. Dat ik dacht, zij verdient mijn steun. En gelukkig, Wens for You bestaat nog. Dus ze hebben weer een zetel.
0: Okay.
1: En gaan door met hun goede werk.
0: Mooi zo.
1: Ook voor de dieren. Dus.
0: Ja. Als daar nieuws over is, dan komen we er ook op terug. Hè?
1: Dan zeker.
0: Dan nemen we het mee.
1: Ja.
0: Ik zei net al, huisstofmijt is een van de allergieën die huisdieren kunnen hebben. Dus we willen het ook even over de allergieën hebben. Hè?
1: Ja, er zijn. Weet je dat er wel 40 tot 60 allergenen zijn voor dieren?
0: Wauw.
1: Het is echt gigantisch. En daar kan ook allemaal op getest worden. En dat gaat door middel van een bloedafname. En je kunt het ook door middel van een huidtest doen, maar dat is wat intensiever. En bloedafname is eigenlijk, het is zo gebeurd.
0: Nou, eigenlijk net als bij de mensen is ook heel veel uit bloed kunnen halen.
1: Ja, je kunt heel veel uit bloed halen. En dat is soms wel eens een beetje een vergeten manier van diagnostiek. Maar het is, het staat vaak bovenaan. En ze kunnen steeds meer ook met bloedonderzoek, hè, ook op het gebied van kanker, maar ook op het gebied van allergie. En als je dus gericht, als je dus weet wat de allergenen zijn, dan kun je ook gericht behandelen. Want er zijn gewoon behandelingen voor. Ook bij mensen, maar ook bij dieren. Ja, en huisstofmijt is een heel veel voorkomende allergie. Het is wel bijzonder om te vertellen misschien dat bij mensen zie je allergie toch vaak dat ze dicht gaan zitten in hun luchtwegen, ze benauwd worden, ze rode ogen, tranenogen. En ook wel huidproblemen, maar dat is niet de primaire problematiek bij mensen, wel bij dieren. We zien vaak huidproblemen ontstaan. Dus heel veel jeuk.
0: Ja, dus ook katten of honden die ineens gaan krabben. Of...
1: Ja, en die krabben zichzelf echt helemaal kapot. En dat is ook een verschil met mensen. Je trekt aan de bel als je jeuk hebt natuurlijk. En
0: zeg, geeft het wel als het niet overgaat.
1: Ja.
0: Inderdaad.
1: Maar dat dieren die gaan gewoon door tot bloedens toe. En dan komen ze gelukkig bij de dierenarts. En dan kunnen we dus gericht onderzoek doen naar allergenen. En dan heb je dus ook over... Ja, je hebt ook pollenallergie. Net zoals bij mensen.
0: Ja, het voorjaar begint natuurlijk weer. Ja. Dus dan een relatief zachte winter ook geweest. Dus dan...
1: Ja.
0: Is, dat is wat sneller om de hoek komt het allemaal weer kijken.
1: Ja hoor, het kriebelt allemaal weer behoorlijk. Ja. Dus,
0: Maar voor de allergieën zijn er dus ook medicatie voor, hè?
1: Ja, absoluut. Heel veel ondersteunende dingen. Shampoos, medicatie, anti-jeuken medicatie ook specifiek gericht. Maar dat is natuurlijk symptoombestrijding, hè?
0: Ja.
1: En verzorgende crèmes en ook injecties zijn ervoor.
0: Goed zo. Ja. Nou, naar je dierenarts als je meer informatie wil. Sowieso,
1: hè? Absoluut.
0: Ja. En dan, we hebben het over jeuk gehad en allergieën, maar vlooi en teken, dat is natuurlijk ook eigenlijk het hele jaar door belangrijk, maar vooral nu ook in het voorjaar, hè, wat extra onder de aandacht.
1: Ja, vlooien die zijn wel het hele jaar door nu en wel veel meer in voorjaar en zomer. Maar ze zijn er het hele jaar omdat we natuurlijk centrale verwarming hebben met z'n allen. Dus het is een heerlijk klimaat voor vlooien om in hoekjes hun... hun nabestaanden te deponeren, om zo maar te zeggen. En dan uiteindelijk komen ze dan uit door een trilling. En vaak is dat wel het voorjaar, hoor. Maar zorg ervoor dat je dieren gewoon vlooienvrij houdt. Het is niet heel moeilijk. Er zijn heel veel middelen voor, hele veilige middelen ook. En ze brengen ook ziektes over. Met name ook wel... Kijk, voor de dieren zelf, vlooien brengen niet zozeer heel veel ziektes op mensen over, behalve dat je er behoorlijk jeuk van kan krijgen ook. Maar dieren kunnen wormen van vlooien krijgen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat is gewoon vervelend.
0: En als we bijvoorbeeld zandbanken, hè, daar rond die omgeving of onder de bosjes vandaan kruipen, dan kunnen ze al... dat mee per ongeluk mee naar binnen nemen, hè, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. En zandbakken zijn natuurlijk heel gevaarlijk voor kinderen ook. En dat zijn dan met name de wormen die, die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zie je niet. Je ziet die kiestetjes van die wormen niet in dat zand liggen. En kinderen hebben een gewoonte om zand in hun mond te steken.
0: Ja.
1: En dat kan wel gevaarlijk zijn. Dus dek je zandbak gewoon goed af. Hè. Dat
0: ook
1: is natuurlijk
0: scholen
1: de boodschap.
0: En opvangen, dek je zandbak af. En mocht je nog niet een afdek hebben, zorg er dan voor. Of we spreken het in ieder geval met je team, dan kunnen we erger voorkomen.
1: Ja, absoluut. Ja. En teken, dat is natuurlijk een behoorlijk groot probleem, ook voor mensen. Omdat dat echt wel heel gevaarlijke ziektes kan overbrengen. Dus
0: zowel de ziekte van Lyme als bij mensen en dieren.
1: Ja, bij mensen en dieren. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, straks de vakantietijd, maar je wilde het ook over roken en huisdieren hebben.
1: Ja, er is een nieuw onderzoek door het Trimbos Instituut vrijgegeven. Dus die uitkomst daarvan, dus in februari is dat onderzoek afgesloten, deelonderzoek. En daar blijkt toch wel onomstotelijk uit dat roken niet alleen voor ons als niet-roker, als we in de buurt van roker zijn, gevaarlijk is.
0: Ja.
1: Nog niet praten over roker zelf.
0: Ja, als je zelf rookt, is het al schadelijk genoeg. En maar de omgeving rookt mee.
1: Ja,
0: dat denken we soms niet, maar ja.
1: Ja, het is wel zo. En dat noemen we tweedehands rook. En tweedehands rookschade. En die is ook behoorlijk. En bijvoorbeeld, kijk, als je in een huis komt van iemand die in huis rookt, dan zie je dat alles geel is.
0: Ja, beetje blauwachtig. Gloed hangt er soms
1: op. Ja, nou, daar zitten allemaal schadelijke stoffen in. Ja. En huisdieren hebben ook last van die tweedehands rook.
0: Ja.
1: En we zien veel meer bronchitis bij huisdieren van rokers.
0: Ja.
1: Maar wat nu ook aan het licht gekomen is dat huisdieren hebben ook last van derdehands rook. En dat is omdat ze zichzelf likken. En dan met name katten. Die wassen zichzelf natuurlijk heel intensief schoon. En die wassen de schadelijke stoffen die neerslaan op hun vacht, wassen ze van zich af. En die komen in hun bek. En geven dus ook veel schade inwendig. Maar ook dus in de bek zelf. Waardoor we dus vaker mondkanker zien bij huisdieren. Van rokers.
0: Nou, ik wist wel dat je meerookte kon als mens, maar hoe het zo in detail met de huisdieren zat, dat wist ik niet.
1: Nee, wij hebben het vroeger wel geleerd, ook tijdens de studie, maar op de een of andere manier sla je het niet helemaal op of zo, dan moet er weer zo'n onderzoek komen.
0: Ja, dan begon bij jou ook weer het lampje te branden.
1: Toen dacht ik, ach ja, dat is misschien wel belangrijk om daar eens aandacht aan te besteden. Ja. Dat het toch wel belangrijk is dat mensen die roken dat gewoon niet in huis doen, maar buiten. Als ze huisdieren, zeker als ze huisdieren hebben.
0: Ja.
1: Dat je dat gewoon wel buiten doet dan, zodat je niet direct je huisdieren daarmee in gevaar brengt.
0: Nee. Nou, over nadenken.
1: Ja, het is een aandachtspunt.
0: Ja,
1: hè?
0: Zeker. Nou ja, ik zei het net al, de vakantietijd komt er ook weer straks aan. Het is natuurlijk nu bijna voorjaarsvakantie, maar de zomervakantie en alle vakanties komen er weer aan.
1: Ja.
0: En nou, of je wel of niet naar het buitenland gaat, het is wel belangrijk om op tijd met bijvoorbeeld paspoort te checken. Ga je naar een land waar injecties of pilletjes voor nodig zijn, op tijd met je dierenarts bespreken. Hè?
1: Ja, rabies bijvoorbeeld, hè, hondsdolheid. Dat is in Nederland niet verplicht, maar in de rest van Europa wel. En dan moet je 3 weken van tevoren moet je zo'n vaccinatie halen, anders kom je de grens niet eens over. En het is wel, en dus niet alleen dat je de grens niet overkomt, maar het is ook heel belangrijk dat het gaat ook om de veiligheid van. Om de veiligheid van de dieren.
0: Ja.
1: Want ze zijn na 3 weken zijn ze beschermd tegen rabies. En dat komt gewoon voor in het buitenland. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Mensen kunnen alle informatie over wat ze kunnen doen als ze naar het buitenland gaat voor de veiligheid van hun dier en wat vereist is ook vinden op de website LICG. Ja, vier hoofdletters.
0: Ja, LICG, daar staan heel veel mooie informatie op. Ja,
1: er stond ook bijvoorbeeld dit van dat roken, vond ik daar. Ja. En onder nieuws. Dus gewoon als je huisdiereigenaar bent, joh, ga af en toe eens naar die website.
0: Ja.
1: Er staan ook interessante artikelen over voor je huisdier.
0: Sowieso, als je vragen hebt aan Paula of over je huisdier, Lisette Prager, @gmail.com. En dan komt de volgende keer komen we erop terug. En de gemeente en de huisdieren. Dat is het punt waar je de volgende keer heel uitgebreid over wil hebben. Maar je wilt nu alvast een beetje onder de aandacht brengen.
1: Ja, nou ja, ik ga de volgende keer nader op in. Want er is een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. En ik wil dat eens bestuderen. Maar het zijn heel veel pagina's, dus daar ga ik even voor zitten. En zodat ik volgende keer een duidelijk verhaal voor de mensen heb. Ik wil nog heel kort even over agressie bij honden hebben.
0: Ja.
1: Sommige honden zijn helemaal niet, de meeste honden, bijna alle honden zijn helemaal niet agressief. Honden zijn verschrikkelijk leuke huisdieren. En soms heb je een heel leuk huisdier wat ineens wel agressie laat zien. En dan denken mensen, nou, dat is vast iets in zijn hoofd niet in orde. Maar soms is het veel simpeler. Dan heeft een dier gewoon pijn. En dus als je merkt dat er gedragsverandering is bij je huisdier en je denkt, hé, wat doet hij nou? Dat doet hij nooit. Ga naar je dierenarts en laat hem onderzoeken en kijk of hij pijn heeft. Want er is inmiddels aangetoond dat heel vaak agressie bij dieren die anders heel sociaal en lief zijn, dat pijn gerelateerd is.
0: Ja,
1: dus dat
0: kan. Want wij kunnen zeggen, nou, ik heb daar last van, of zullen we een keer naar de huisarts? Maar hij kan dat, of zij kan dat niet aangeven.
1: Precies.
0: Nou ja.
1: Ja, dus dat wilde ik ook nog even,
0: Bij deze. Lisette Prager, @gmail.com voor alle tips en tricks voor de volgende keer. Paula, dank je wel weer.
1: Heel graag gedaan.
0: Volgende keer gaan we een mooi onderwerp bespreken.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dank je wel.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werk.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Egmond en Uitgeest, 12 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer. En daar is het tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Alkmaar is deze week wethouder Christian Schouten opgestapt nadat hij toegaf de gemeenteraad niet goed te hebben geïnformeerd over de komst van statushouders. Zijn positie werd onhoudbaar. Collega-bestuurders namen daarna afstand van zijn optreden. De kwestie zorgt voor spanningen in het college, terwijl partijen tegelijk praten over een nieuw stadsbestuur. De gemeente Castricum begint eind mei met werkzaamheden aan de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan. De paden zijn volgens de gemeente te smal geworden, onder meer door de toename van elektrische fietsen. Daarom worden ze opnieuw ingericht en breder gemaakt. Tijdens de werkzaamheden, die duren tot de zomer, zijn de rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. Zaterdagmiddag zijn een scooter en een auto met elkaar in botsing gekomen op de Berenkoog in Alkmaar. De bestuurder van de scooter raakte gewond en is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De scooter raakte volledig vernield en ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Een automobilist en een fietser zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Zomerweg in Castricum. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 nadat de bestuurder de fietser over het hoofd zag. De vrouw is nagekeken in de ambulance vanwege pijnklachten, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen en het ongeval af te handelen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Beeldend kunstenaar Anneke Purmer liep 40 keer dezelfde wandelroute door het landschap van Heilo en Egmond. Haar ervaringen toont ze in een nieuwe expositie in Huis Egmond. De expositie is te zien tot en met 31 mei in Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Openingstijden zijn woensdag tot en met zondag van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Toegang kost €5.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Trio Mereen brengt op zondag 24 mei een sfeervol voorjaarsconcert in het Witte Kerkje in Groet. Het ensemble speelt de traditionele Ierse melodieën op Keltische harp, viool en zang. Het concert vindt plaats in het Witte Kerkje aan de Kerkbrink 1 in Groet. Kaarten kosten €18. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €10. Tickets zijn verkrijgbaar via www.merintrio.com.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken.

0: www.radioquatrecoeurs.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer. A10, de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 4. De andere kant op bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 vanuit Alkmaar tussen Heilo en Uitgeest. Langzaam rijden over 12 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: Staatsagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: PCC-leerlingen hebben zich ook dit jaar massaal ingezet om geld in te zamelen voor het goede doel. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De PCC Actiedag 2026 heeft het recordbedrag van 35.408 euro opgebracht voor Villa Joep. Op maandag 11 mei overhandigden de leerlingen vanuit verschillende vestigingen van het PCC officieel de cheque aan Joyce van Meij, vrijwilliger van Villa Joep.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen naast gewoon kijken wie is er besmet, met contactonderzoek doen en voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Eiburg en Amstelveen. Over 9 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. A10 de Ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen, die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 14 juni vindt de jaarlijkse jeugdsportdag plaats op de voetbalvelden van Duinrand S. Alle kinderen van 6 tot en met 13 jaar kunnen gratis meedoen aan dit sportieve evenement. Mede dankzij de bijdrage van lokale sponsors.

dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voor de zesde keer organiseert Stichting Duinbehoud een fotowedstrijd rond de Dag van de Duinen. Wie wint, ziet zijn eigen foto terug in het blad Duin en krijgt de prijs uitgereikt op 26 juni in Castricum. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst De Toekomst van het Strand op 26 juni in het Huis van Hilde in Castricum. Foto's insturen kan tot en met 9 juni. Stuur ze in de hoogst mogelijke resolutie naar stichting@duinbehoud.nl onder vermelding van fotowedstrijd 2026.

0: Center lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende, lopende. Hits aan de lopende band.
1: Het is je mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor jonge gezinnen in Egmond aan de Hoef. Kindcentrum De Kiem, voorheen de poppenkast, heeft weer plaats voor baby's. In een veilige omgeving krijgen de allerkleinste alle aandacht om op hun eigen tempo op te groeien.
2: Hits aan de lopende band.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
3: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. De provincie Noord-Holland is positief over het plan om woningen te realiseren op de locaties Boerenerf en Limmerkoog. Deze locaties liggen in beschermd landschap aan de noordzijde van Uitgeest. De gemeente moet daarom toestemming krijgen van de provincie om er te kunnen bouwen. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over de voorwaarden voor de woningbouw. Gemeente Heilo heeft een bewonersbrief gekregen over vrees voor extra veel verkeersdrukte op de Kennemerstraatweg in Heilo. Dit vanwege de werkzaamheden op de A9 tot en met 15 juni. Bewoners verwachten vooral meer onveilige situaties op het fietspad door mensen op scooters en speedpedelecs die zo langs opstoppingen rijden. In de brief wordt gevraagd om extra maatregelen en handhaving. Woningcorporatie Woonwaard gaat 63 woningen in het Alkmaarse Bleukwartier renoveren. De woningen in de wijk zijn op verschillende punten verouderd en dus wil de verhuurder ze ingrijpend verbouwen. De bewoners moeten tijdens de verbouwingen naar een ander huis. Daarvoor stelt de verhuurder logeerhuizen beschikbaar. Een voorwaarde is wel dat 70% van de bewoners met de plannen akkoord gaat. De politie gaat binnenkort herkenbare beelden tonen van 4 verdachten van een mishandeling en beroving op station Castricum. 2 jongens werden daar in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld. 1 slachtoffer werd meerdere keren geslagen, de ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De verdachten kregen tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat deden ze niet, daarom maakte de politie de beelden openbaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit de regio.

0: hits aan de lopende band.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Als er belangrijke voorzieningen uitvallen, moet u de eerste periode zelfredzaam zijn. Zorg dat u daarop voorbereid bent. We zijn gewend dat alles het gewoon doet. Water uit de kraan, maar ook stroom om te internetten en andere voorzieningen, zoals winkels en ziekenhuizen, draaiende te houden. Tot het ineens niet meer werkt. Onze omgeving is kwetsbaar. Door extreem weer, een storing of een cyberaanval kan alles ineens uitvallen. De overheid en hulpdiensten doen wat ze kunnen. Maar in de eerste 72 uur na zo'n grote storing bent u op zichzelf aangewezen.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's,

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Wie de afgelopen tijd langs de Hoever wegreed, heeft misschien een opvallende nieuwe verschijning gezien. Naast camping De Tuintjes staat sinds kort het eerste Wijkamp kippenkar in de gemeente Bergen. Een zelfvoorzienend en verplaatsbaar kippenhok waar 249 kippenvrije uitloopeieren produceren. Voor familie Van Dam bleek het een praktische stap die goed uitpakt.

0: horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radionieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achter in het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. Een vrouw en 2 jonge kinderen zijn gewond geraakt bij een botsing met een paaltje. Dat gebeurde zondagmiddag op de Smaragdweg in Alkmaar. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen melden dat de toestand van 1 van de kinderen kritiek was. Voor het ongeluk werden meerdere ambulances en de traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft onderzoek ingesteld omdat het paaltje mogelijk niet goed zichtbaar was. Castricum gaat de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan opnieuw inrichten. Volgens de gemeente zijn de fietspaden nu te smal. Doordat meer mensen gebruik maken van een elektrische fiets, moeten de fietspaden breder worden gemaakt. De werkzaamheden starten eind mei en duren tot de zomer. Tijdens de werkzaamheden worden rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over de plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen ze extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekschool Miele Stellen, 1000 Sterren, heeft in de Van Renescholen een goede plek gevonden. We hebben de hele bovenverdieping, zegt Caroline de Nijs. Daar is nu een naaiatelier en de decors worden er gebouwd. We werken nu toe naar de opvoering van 2 musicals. Op 23 mei spelen 23 kinderen de voorstelling Dunne Muren, Boze Buren. Om 15:30 en om 19:30 s'avonds in theaterzaal van de Bergense Scholengemeenschap. Het is een vrolijke musical over bijzondere bewoners in een rusthuis, vol vriendschap, regels en samenleven. Het is voor alle leeftijden leuk om te zien. Een week later speelt op 30 mei in het Vrijzijn Theater in Alkmaar de voorstelling Doodnormale Liefdesverhaal. Een hartverwarmende musical over een meisje uit een rare familie en een jongen uit een gewone familie. Liefde, anders zijn, elkaar accepteren. Het komt allemaal langs.
0: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan op kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Den Oever staat file bij Den Oever 4 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: is het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radionieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achter in het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. Een vrouw en 2 jonge kinderen zijn gewond geraakt bij een botsing met een paaltje. Dat gebeurde zondagmiddag op de Smaragdweg in Alkmaar. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen melden dat de toestand van 1 van de kinderen kritiek was. Voor het ongeluk werden meerdere ambulances en de traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft onderzoek ingesteld omdat het paaltje mogelijk niet goed zichtbaar was. Horeca in Uitgeest, Castricum en Heilo mag komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Cafés en restaurants mogen tot maximaal 1 uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijden helemaal kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen voor binnenruimtes, de terrassen moeten op de normale tijd sluiten. Een bestuurder van een scooter is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Berenkoog in Alkmaar. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De scooter raakte door de aanrijding compleet vernield. Ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Naarden en knooppunt Eemnes 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Steekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. De provincie Noord-Holland is positief over het plan om woningen te realiseren op de locaties Boerenerf en Limmerkoog. Deze locaties liggen in beschermd landschap aan de noordzijde van Uitgeest. De gemeente moet daarom toestemming krijgen van de provincie om er te kunnen bouwen. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over de voorwaarden voor de woningbouw. Gemeente Heiloo heeft een bewonersbrief gekregen over vrees voor extra veel verkeersdrukte op de Kennemerstraatweg in Heiloo. Dit vanwege de werkzaamheden op de A9 tot en met 15 juni. Bewoners verwachten vooral meer onveilige situaties op het fietspad door mensen op scooters en speedpedelecs die zo langs opstoppingen rijden. In de brief wordt gevraagd om extra maatregelen en handhaving. Woningcorporatie Woonwaard gaat 63 woningen in het Alkmaarse Bleukwartier renoveren. De woningen in de wijk zijn op verschillende punten verouderd en dus wil de verhuurder ze ingrijpend verbouwen. De bewoners moeten tijdens de verbouwingen naar een ander huis. Daarvoor stelt de verhuurder logeerhuizen beschikbaar. Een voorwaarde is wel dat 70% van de bewoners met de plannen akkoord gaat. De politie gaat binnenkort herkenbare beelden tonen van 4 verdachten van een mishandeling en beroving op station Castricum. Twee jongens werden daar in de nacht van 14 op 15 februari rond 2 uur mishandeld. Eén slachtoffer werd meerdere keren geslagen, de ander moest spullen afgeven, waaronder een jas. De verdachten kregen tot deze week de tijd om zich te melden, maar dat deden ze niet, daarom maakte de politie de beelden openbaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.

0: haha.
1: En fraaie items.
2: Huis, tuin en keukenfeitjes.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
2: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Steekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achter in het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. Een vrouw en 2 jonge kinderen zijn gewond geraakt bij een botsing met een paaltje. Dat gebeurde zondagmiddag op de Smaragdweg in Alkmaar. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen melden dat de toestand van 1 van de kinderen kritiek was. Voor het ongeluk werden meerdere ambulances en de traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft onderzoek ingesteld omdat het paaltje mogelijk niet goed zichtbaar was. Castricum gaat de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan opnieuw inrichten. Volgens de gemeente zijn de fietspaden nu te smal. Doordat meer mensen gebruik maken van een elektrische fiets, moeten de fietspaden breder worden gemaakt. De werkzaamheden starten eind mei en duren tot de zomer. Tijdens de werkzaamheden worden rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. Alkmaar en Dijk en Waard maken zich zorgen over de plannen van de provincie voor bedrijventerrein Boekelermeer. De provincie wil het terrein mogelijk aanwijzen als industrieterrein van provinciaal belang. Volgens de gemeenten is dat te streng en komt er dan minder ruimte voor bedrijven die moeten verhuizen vanwege woningbouw langs het Alkmaars kanaal. Ook vrezen ze extra druk op de toch al schaarse bedrijventerreinen in Noord-Holland-Noord. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Paar korte files in onze regio. A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever, 10 minuten vertraging. En op de A22 Beverwijk-Velzen bij de Velzertunnel, een ongeluk. 2 kilometer file daar, 20 minuten vertraging al. Want de weg is dicht, dus je moet omrijden. Dat gaat via de A9 door de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In Museum Kranenburg opent op zondag 24 mei de tentoonstelling Dromen in het Duin. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de verfijnde houtsneden en gravures van kunstenaars Bernard Esser, die in de jaren 1920 en 1930 deel uitmaakte van de kunstenaarsgemeenschap in Bergen.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits begint met een paar korte files in onze regio. A9 Amstelveen Alkmaar bij knooppunt Kooimeer, 10 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen nog 5 minuten oponthoud bij knooppunt IJmuiden. Is de nasleep van een ongeluk, wel is de rechterrijstrook daar nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Steekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. De provincie Noord-Holland is positief over het plan om woningen te realiseren op de locaties Boerenerf en Limmerkoog. Deze locaties liggen in beschermd landschap aan de noordzijde van Uitgeest. De gemeente moet daarom toestemming krijgen van de provincie om er te kunnen bouwen. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over de voorwaarden voor de woningbouw. Een vrouw en twee jonge kinderen zijn gewond geraakt bij een botsing met een paaltje. Dat gebeurde zondagmiddag op de Smaragdweg in Alkmaar. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen melden dat de toestand van één van de kinderen kritiek was. Voor het ongeluk werden meerdere ambulances en de traumahelikopter opgeroepen. De politie heeft onderzoek ingesteld omdat het paaltje mogelijk niet goed zichtbaar was. Horeca in Uitgeest, Castricum en Heilo mag komende zomer langer open blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Cafés en restaurants mogen tot maximaal een uur na afloop van de wedstrijd open blijven, zodat bezoekers de wedstrijden helemaal kunnen afkijken. Ondernemers moeten dat wel vooraf melden bij de gemeente. De verruiming geldt alleen voor binnenruimtes, de terrassen moeten op de normale tijd sluiten. Een bestuurder van een scooter is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Berenkoog in Alkmaar. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. De scooter raakte door de aanrijding compleet vernield. Ook de auto liep schade op. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De historische begraafplaats aan de Ruïnelaan in Bergen kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1864. Hoewel de begraafplaats al in 1920 werd gesloten, is het terrein uitgegroeid tot een gemeentelijk monument met grote cultuurhistorische waarde. Vrijwilligers van de historische vereniging Bergen zetten zich al jaren in om deze bijzondere plek te behouden.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, 10 minuten. 20 minuten op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Er staat 13 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

over 4 jaar. We zeggen een goedemiddag hier op 80. De Good Afternoon Show. Op deze maandag, de 18e mei van het jaar 2026. Gestart met Morgan Wallen. And Love Somebody. Stukje folk. Ook op de maandagmiddag, ja. First Aid Kids. My Silver Lining. Tot 6 uur zijn we bij.

Silver Lining op 80, ja. Van de First Aid Kit, 9 minuten over 4. En wat is het een fijn weer vandaag, hè? Oh, ja. Dat zag er vanmorgen niet zo uit, maar... ondertussen is het een prachtige maandag geworden... op deze 18e mei 2026... Hier op 80, live vanuit studio Zuiderduin. In Egmond aan Zee. Good afternoon show. Tot 6 uur met ondergetekende Thor van de Winter. Met Chris Ria en On the Beach.

0: deze plaat, maar ja, dat is mooi hoor. Chris Rea en On The Beach.
1: Good afternoon met Thorwald.

over vier. In de live programming hier op Radio 80. Met onder het ene torf van de winter tot 6 uur. Ja, ook wat nieuwe werk, ja. Taylor Swift, daar heb ik het over. En The Fate of Ophelia. Ze komen allemaal voorbij op de maandagmiddag in de Good Afternoon Show.

Taylor Swift en The Fate of Ophelia, ja. Hoe lang heeft hij wel niet in de top 40 gestaan? Erg lang. Nog zo'n leukert, maar dan van Dua Lipa. In de live programmering hier op Radio 80. Met Thorvald Winter tot 6 uur. En ze bleef maar strooien met liefde. Love Again, Dua Lipa. Ja, ze komen echt allemaal voorbij.

Ze bleef maar stooien met liefde. Dua Lipa en Love Again op 80. Nog zo'n leukert gevonden, ja, op die enorme stapel platen die hiernaast me ligt. Cat's Eye.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet...

0: zijn binnen bereik van meer migrainepatiënten. Alles over hoofdpijn.nl. Teken de petitie.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 20 minuten, half uur tijdsverlies op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij Marken binnen 3 kilometer file. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het Steekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. Museum Broeker Veiling is genomineerd voor de titel Beste Uitje van Noord-Holland. Het historische museum is een van de 20 uitjes die kans maken op de titel van dagjeweg.nl. De winnaar maakt kans op de titel Beste Uitje van Nederland. Mensen kunnen tot en met 31 mei stemmen. Museum Broeker Veiling heeft laten weten trots te zijn op de erkenning. Publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Herugowaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achter in het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. Castricum gaat de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan opnieuw inrichten. Volgens de gemeente zijn de fietspaden nu te smal. Doordat meer mensen gebruik maken van een elektrische fiets, moeten de fietspaden breder worden gemaakt. De werkzaamheden starten eind mei en duren tot de zomer. Tijdens de werkzaamheden worden rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

9FM, de kabel en het wereldwijde web. Blijft altijd leuk om terug te horen, ja. Nog zo een van Dennis Edwards en Cedar Garrett. Don't look any further.

Goedemiddag, de 18 mei 2026 luister je naar de Good Afternoon Show hier op Radio 80. 9 minuten voor 5.

klok van vijf. Het nieuws en de commerciële gedachte hier op 80. Doen met Jimmy Bullhorn.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files, zo aan het begin van de middag in de regio Noord-Holland. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 minuten bij Utrecht Centrum. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En ook een kwartier vertraging op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij de Beatrixbrug 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

7 minuten over 5 en de Good Afternoon Show hier op 80. First Choice en Dr. Love. Ja, voor de kust en thuisstreek. Mooie, fijne muziek, veel goed muziek. En tot op de klok van 6 uur met het ondergetekende Torf van de Winter. Ja. Doen we allemaal op die maandagmiddag. Jackie Graham en Breaking Away, dat is de volgende. Ja. Zo gaan wij door.

0: ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file bij elkaar op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de volgende locaties. A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. 5 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. A9 Amstelveen Alkmaar bij Akersloot, een kwartiertje op onthoud. En op de N197 Beverwijk Heemskerk bij Velzen Noord. 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Steekstad Radio Nieuws voor de regio. Ik ben Marcel de Groot. Goedemiddag. Max Huiberts is benoemd tot ereburger van Alkmaar. Huiberts was 11 seizoenen lang als directeur voetbalzaken werkzaam voor AZ. Hij speelde eerder ook zelf voor de club. Na de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen NAC Breda kreeg Huiberts het ereburgerschap uitgereikt. Burgemeester Anja Schouten zei daarbij dat Huiberts de club onder zijn leiding verder heeft ontwikkeld tot een club waarin talent zich kan ontwikkelen. Een motorrijder uit Heerde-Gowaard is weken nadat hij zich misdroeg op de A9 alsnog zijn rijbewijs kwijt. Op 18 april reed hij tijdens de ochtendspits veel te hard richting Uitgeest. Een onopvallende agent noteerde zijn kenteken en deed een getuigenoproep. Verklaringen en beelden tonen aan dat de Heerde-Gowaarder zich al vanaf de Alkmaarse ring misdroeg. Hij reed veel te hard, slalomde langs auto's, remde soms hard en maakte wheelies. De provincie Noord-Holland is positief over het plan om woningen te realiseren op de locaties Boerenerf en Limmerkoog. Deze locaties liggen in beschermd landschap aan de noordzijde van Uitgeest. De gemeente moet daarom toestemming krijgen van de provincie om er te kunnen bouwen. Het plan bestaat uit ongeveer 100 woningen. De provincie zal met de gemeente in gesprek gaan over de voorwaarden voor de woningbouw. Woningcorporatie Woonwaard gaat 63 woningen in het Alkmaarse Bleukwartier renoveren. De woningen in de wijk zijn op verschillende punten verouderd en dus wil de verhuurder ze ingrijpend verbouwen. De bewoners moeten tijdens de verbouwingen naar een ander huis. Daarvoor stelt de verhuurder logeerhuizen beschikbaar. Een voorwaarde is wel dat 70% van de bewoners met de plannen akkoord gaat. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: www.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file nog in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we nog op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht tot aan knooppunt Ouderijn. Nog eens 4 kilometer file. Dan de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij de Kogerpolderbrug. 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kunst.

0: goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben weer een hele leuke platenkast. Ik heb namelijk Bas Vree hier in de studio bij ons. En we praten zo meteen over zijn platenkast, wat hij heeft uitgekozen. En we praten natuurlijk ook over zijn werk van Kabaal Design. Maar we beginnen met The Police, On Any Other Day.
1: The other ones are complete bullshit.

0: En dat waren The Police met On Any Other Day, uitgekozen dat Bas Vrij goedemorgen was.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag.
0: Dit was de eerste keuze van jou, The Police.
1: Ja.
0: Ik zei net al in de muziek tegen jou, totaal onder nummer lijkt wel, van The Police.
1: Ja, klopt. Dit is de eerste van een van de eerste LP's van The Police. Nog geschreven door Stuart Copeland, de drummer. Latere nummers werden veel meer door Sting geschreven. Dat is echt wel een andere sound. Ik vind het wel erg fijn dat hij
0: nog steeds
1: gemaakt heeft. Ja, ja.
0: Is dat ook iets waar je nog steeds naar luistert?
1: Het is natuurlijk verschillend waar je er naar luistert. Maar ik volg hem wel op YouTube. Doet hij wel leuke dingen. Het is gewoon een hele actieve, leuke vent.
0: Ja.
1: Ja.
0: En we vroegen inderdaad, we hebben de afgelopen maanden inderdaad de platenkast, hè, van de gast die in de studio komt. En jij hebt nog vinyl. Hoeveel vinyl heb je nog?
1: Ik heb ze niet geteld, maar het past in twee curverkratjes. Dat lieg ik een beetje uit. Ja, het zijn er wel drie. Heb ik de singeltjes nog niet meegeteld, want ik heb nogal heel veel singeltjes.
0: Ja, dus best nog wel een aardige verzameling.
1: Ja, en dan heb ik ook wel wat weggedaan, hoor. Want je draait toch... Je draait het gewoon minder. Hè. Iedereen kent de gemakken van Spotify natuurlijk tegenwoordig. En ik heb ook nog wel heel veel cd's. Maar ja, dan Spotify is toch wel zoveel makkelijker.
0: Ja, dan, klopt. Maar dit heeft ook wel wat, hè? Die nostalgie eigenlijk.
1: Zeker, ja. En je hebt ook het artwork van een plaat.
0: Zeker.
1: Dat je gewoon nog fysiek moet opzetten. Wel leuk. Het is gewoon leuk om te doen, leuk om te luisteren. Deze muziek gaat ook niet weg. Het blijft fysiek bij je, dus dat maakt het heel erg leuk.
0: Zeker. Je bent designer eigenlijk. Is dat een goed woord?
1: Ja, nou, ik zou het zelf, dat noemen ze maker tegenwoordig.
0: Ja.
1: Ik maak mooie dingen. Ja, ja. Maker in het Nederlands. Leuke dingen, mooie dingen maken.
0: En je bedrijf heet Kabaal Design.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat geeft het eigenlijk wel een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Want je zit wel in de muziek.
1: Ja, ik maak Bluetooth versterkers, maar dan in een mooi jasje. Hè? Dus het liefst in een mooie vintage koffer. Of in een koffer waar een muziekinstrument in heeft gezeten. Daar zoek ik dan bij passende speakers bij. En dan probeer ik zo mooi mogelijk geluid uit te krijgen met een mooie versterker. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden, dat mensen zo makkelijk mogelijk kunnen verbinden met bijvoorbeeld hun telefoon. Er zit ook al nog een fysieke jack ingang in. Dus dan heb je dus een mooi geluid in een mooie verpakking.
0: Ja, en hoe ben je ooit op dat idee gekomen?
1: Ja, ik ben vroeger, had ik natuurlijk al... wat je dan een boombox noemde. Uh-huh. Zo'n plastic radio waar een cassettespeler in zat en alles. Maar het geluid was nooit helemaal wat ik wilde. Dus daar bouwde ik dan al kistjes voor. Speakers zijn natuurlijk altijd van hout. Dus ik dacht, als ik een mooie houten kist maak, dat viel ook wel vaak tegen. Maar dat heb ik wel vaak gedaan. Ik ben altijd mee bezig geweest. En ik ben een jaar of 10, 15 geleden geïnspireerd geraakt door wat Amerikanen die al begonnen met boomcases. Dat ziet er dan natuurlijk wel op zijn Amerikaans heel overdreven uit. En ik probeer het wat subtieler te doen, maar wel met een mooie vintage koffer. Het idee vond ik wel echt heel erg aansprekend. Je kan dan... je hebt veel meer invloed op het geluid. Je kan goede speakers gebruiken, een goede versterker. Dan ziet het er mooi uit. Dan is waar je naar je luistert, is ook mooi. Dat ziet er ook mooi uit.
0: Je zet het neer en je hebt ook een mooi object.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hoe gaat het dan als ik kom met een vioolkoffer bij jou? En ik zeg inderdaad, ik wil hier graag gewoon een speaker van.
1: Ja, dat kan. Wat ik natuurlijk doe, ik ben altijd op zoek naar mooie koffers. Mooie, bijvoorbeeld vioolkoffers. Of
0: gitaarkoffers.
1: Ja, die vind ik wel heel, eigenlijk wel even te groot.
0: Ja.
1: Een beetje lomp. Een van mijn eerste opdrachten was een vriendin die had inderdaad een vioolkoffer. En daar heb ik toen inderdaad mooie speakers in gemaakt. Die is er nog steeds heel blij mee. Als de honden ze niet opeten.
0: Ja.
1: Maar
0: Maar ook gewone koffers dus blijkbaar.
1: Ja, wat ik vroeg, de mooie jaren 50, jaren 60, liefst wat houten koffers. Maar ik laat me altijd verrassen. Ik probeer doe ik via Marktplaats, maar ook wel antiekwinkels probeer ik af te struinen.
0: Ja.
1: Aan de andere kant is het zo, als iemand bij mij komt met zijn koffer, dat doe ik graag hoor, maar dat is wel altijd veel spannender, want daar is er maar één van.
0: Ja, tuurlijk. Als je het verpest, dan ben je klaar.
1: Ja, dan is het gebeurd. En als ik natuurlijk gewoon een koffer zelf heb gekocht, dan het is ook wel eens gebeurd natuurlijk dat het niet zo mooi werd als ik wilde, of dat ik inderdaad dat ik het verpeste.
0: Ja, we praten zo even verder, want we hebben natuurlijk ook die muziekkeuze, hè, die
1: ja, zeker.
0: Meegenomen. Ja, de Police. André en ik zijn er net tegen elkaar. Ah, fijn, jaren 80. We gaan naar Joe Jackson onder andere. Joe Jackson, waarom Joe Jackson?
1: Ja, dat is echt uit mijn jeugd toch wel lekkere stevige muziek. Ook iemand met een eigenzinnige opvatting over muziek. Liet zich niet zo meenemen door de mainstream. Dat is altijd wel fijn om naar te luisteren.
0: Ja, heb je hem wel eens live gezien?
1: Nee, ik heb hem nooit live gezien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik wel namelijk.
1: Oh, dat is leuk. Ja.
0: In Nijmegen kan ik me herinneren.
1: Oh, grappig.
0: Ja, wel inderdaad goed. Maar speciaal. Ja.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Beat Crazy.

0: Ja, ik maakte al een tijdje koffers. En het is zo dat... Ik verkocht ze toen zeg maar alleen maar aan vrienden en bekenden. En door... als je dan te veel maakt, dan blijf je er heel erg mee zitten. En ik had toen wel moeite om een verkoopkanaal te vinden. En toen leerde ik in Alkmaar Harold van Gerestein kennen. Uh-huh. En die heeft me ook wel aangemoedigd om wat offers neer te zetten. Hij wilde wel graag wat dingen van mij neerzetten. Hij vond ze mooi. En later ook in de galerie Klein Zwitserland heb ik een ruimte gekregen. En daar, ja, dat is nu mijn verkoopkanaal. Ik heb natuurlijk ook wel een website. Er komt ook wel wat reactie op. Maar het is vooral leuk om mensen persoonlijk te spreken als je iets verkoopt.
1: Ja.
0: En daar ben ik... ik heb wel heel veel dingen geprobeerd. Ook op markten gestaan. Maar dat is wel, je moet het juiste publiek vinden. Uh-huh. En dat is wel echt lastig.
1: Ja. Het is ook niet voor de mainstream, het is echt voor de liefhebber.
0: Ja.
1: Omdat het ook natuurlijk goede kwaliteit is, wat belangrijk is.
0: Ja.
1: Ja. En niet iedereen gaat voor goede kwaliteit.
0: Nee, de prijs wel ook, het is gewoon handwerk.
1: Ja.
0: Dus er gaat flink wat tijd in zitten om iets te maken. Dan moet je ook een zekere prijs voor vragen. En dat zal ook niet iedereen ervoor over hebben.
1: Ja, precies. Ja. En je hebt het natuurlijk wel over iets. Ja, ik ken een aantal vrienden van mij ook. En mijn eigen man ook. Die zijn wel van het geluid. Die willen echt gewoon... Ja. Als er boksen zijn, dan staan er van dat soort bijzettafels.
0: Torens,
1: Er, en dat moet gewoon goed zijn.
0: Ja,
1: ik ken de beurzen bijvoorbeeld in Duitsland. Waar een goede vriend van ons het dan over heeft. En normaal gesproken haak je een soort van af, hè? Want het is toch een soort aparte wereld.
0: Ja, snap ik wel. Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig, hoor. Ik snap ook heel goed dat mensen tegenwoordig niet meer van die enorme kasten in hun huis willen hebben. Want dat neemt heel veel ruimte in en je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus ik snap heel goed dat mensen een soundbar onder hun televisie hangen en dat is het dan.
1: Mm-hmm.
0: Of een JBL'tje ergens neerzetten. Ik vind het wel jammer, want je mist heel veel
1: nuance,
0: geluid.
1: Hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Het geluid wordt toch echt wel gefilterd, zodat het knap uit die speakers komt. En ja, maar met een beetje reclame voor mezelf maken. Mm. Wat ik maak, ja, daar zet je wel iets moois in je huis neer.
1: Ja. Ja.
0: En daar waar een mooi geluid uit komt.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Nou, dat is belangrijk. En dan was ook de vraag, hoe ben je erin terechtgekomen? Wat voor opleiding heb je bijvoorbeeld gedaan?
0: Oké, nou, ik heb heel veel. Nee, maar ik ben ooit op de HAVO begonnen. En ik heb later ben ik naar de LTS gegaan. Toch wel wat meer met mijn handen. Mm-hmm. Dat wist ik toen nog niet. Maar toen ik daar eenmaal zat, bleek dat toch wel... dat ik dat fijn vind om dingen te maken. Ja, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al gedaan. Met mijn handen bezig. Ik ben nu ook... werk vooral als elektricien.
1: Ja.
0: En dit is natuurlijk wat meer... wat fijnere elektronica. Daar ben ik ook altijd wel... ben ik ook altijd mee bezig geweest. Ik ben wat dat betreft wel helemaal autodidact. Want ik heb ben er niet voor opgeleid. Ik heb mezelf altijd aangeleerd.
1: Mm-hmm. Ja, mooi. Goede manier, denk ik ook wel.
0: Ja, dat is voor mij de fijnste manier.
1: Ja. Ja, we gaan nog even luisteren naar muziek natuurlijk.
0: Lekker.
1: Ja, we gaan naar Nancy Sinatra. Een beetje een dissonant misschien in de lijst.
0: Ja, maar ik hou... Ja, het is niet zo dat ik van één soort muziek hou. Het is heel breed. Dit vind ik gewoon ook echt lekkere muziek. Ook wel muziek met een randje natuurlijk. Het is niet al te netjes.
1: Uh-huh.
0: Nee, heerlijke muziek.
1: Ja, we gaan luisteren naar Nancy Sinatra met Jackson. Thank you.

0: Nancy Sinatra met Jackson uitgekozen, de bas, Pasvrij. Is dit wel muziek wat je vroeger ook draaide? Hoe ben je aan Nancy Sinatra gekomen?
1: Dat zou ik zo niet meer weten. Ik hou echt wel van muziek met een randje. Met een karter randje. Mag wel een beetje jeuken. Dat is deze muziek zeker.
0: Het is een beetje country, maar ook wel een beetje bluesachtig.
1: Ja, ik ben niet zo heel erg country liefhebber, maar ik hou wel, ja, er zitten altijd mooie nummers in. Zoals bijvoorbeeld ook Johnny Cash heeft ook wel prachtige nummers gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is wel iets wat je gewoon opzet als je gezellig met vrienden wat zit te drinken. Dat je allemaal soorten muziek opzet. Iedereen heeft wat en dan komt er zoiets voorbij. Ja,
0: We hadden het net over Klein Zwitserland. Het bericht kwam voorbij dat ze weer gaan stoppen.
1: Ja, het is heel jammer.
0: Hoe jammer is dat?
1: Ja,
0: een galerie in Schorl, Klein Zwitserland, met zo'n 30 kunstkamers, waar jij een kunstkamer hebt, maar ik ook onder andere, gaat stoppen eind maart. Ja, er komt een AZC, wat ook heel belangrijk is, moet er ook komen.
1: Dat is ook een heel dubbel gevoel. Je wil goede opvang hebben voor die mensen. Je wil ook dat de kunst goed opgevangen is.
0: Absoluut, ja. En dat zijn bijzondere initiatieven. Je noemde Harold net ook al even. Ik noem Mirjam ook natuurlijk even, zijn vrouwen. En hoe belangrijk zijn dit soort projecten in Noord-Holland, in deze omgeving?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Harold en Mirjam zorgen ervoor dat kunstenaars die misschien niet altijd heel veel exposure krijgen, toch een mooie kamer kunnen inrichten. Ik zie dat toch hier in de Berg is dan een echt kunstenaarsdorp, maar ik zie dat weinig gebeuren. Natuurlijk zijn er wel initiatieven, maar zo wat zij doen, ze zijn er ook gewoon heel goed in. Ik zie dat weinig. Het is heel erg jammer als het... Kijk, het zal stoppen. Dat wisten we natuurlijk. Want als je iets antikraak doet, dan stopt het.
0: Het is tijdelijk.
1: Ja. Maar ik hoop dat er weer genoeg ruimte komt. Zodat zij weer een nieuw initiatief kunnen ontwikkelen.
0: Ja, ik denk ook wel eens voor gemeentes bijvoorbeeld. Kijk daar gewoon eens naar.
1: Ja,
0: kom eens gewoon met een alternatieve ruimte.
1: Zeker.
0: Het is zo belangrijk.
1: Ja.
0: En goede kunstenaars, absoluut, altijd. Hè, en heel divers, maar altijd van goede kwaliteit. En ze hebben natuurlijk ook lezingen, muziekmiddagen, et cetera. Ja. Het is heel goed cultuur gebeuren. Wat nu eigenlijk weer dreigt te stoppen, wat gaat stoppen. Maar waarvan het onbekend is inderdaad, waar ze nu naartoe gaan.
1: Ja, zeker. Ja, er is nog geen nieuwe locatie bekend. Dat zal ook niet zo 1, 2, 3 zijn, helaas. Dus nee, het is echt afwachten.
0: Ja, weer. Ja, dus als je nog de tijd heeft, ga vooral naar Klein Zwitserland. Misschien een mooi uitje voor de voorjaarsvakantie.
1: Zeker.
0: Ja. We gaan nog even verder hoor met muziek. Je hebt ook uitgekozen Soft Cell.
1: Ja.
0: Dat is ook zo typisch jaren 80.
1: Zeker, ja.
0: Ja.
1: Lekker Engelse disco, heerlijk.
0: Ja, iets anders deze keer.
1: Ja.
0: Tainted Love.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Tot en met 21 juni. Werk van Chris van Beem, Joke Konijn en Jurriën Ravenshorst in Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Tot en met 28 juni, zonder titel, de expositie van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. Dan de hele maand juli, werk van Anne Koster in het Kruithuisje in Alkmaar. En tot en met 2 augustus, Beyond the Manosphere in Stedelijk Museum Amsterdam. En dan als laatste, tot en met 25 oktober, historische influencers van Bergen in Museum Het Sterkenhuis in Bergen. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.
1: You aren't doing it.

0: En dat was Thing van Lynn Collins, ook uitgekozen door Bas. Bas, hoe ziet jouw werkdag eruit?
1: Ja, dat is heel verschillend. Ik ben ZZP'er, dus ik heb niet een heel standaard werkdag. Als ik, normaal werk ik veel als elektricien, dus dan heb ik wel wat meer dat het gestructureerd is. Een aantal dagen per week. En als ik koffers maak, ja, dan is het of ik ben op zoek naar koffers, of ik zit in mijn werkplaats ja, het bij elkaar te zoeken, gaten zagen in koffers, veel solderen, ja, het scheppende proces, dus de mooie dingen, de mooie speakers bij de juiste koffers zoeken, dat is altijd, daar ben ik altijd wel even mee bezig, omdat kloppen te krijgen.
0: Ja, en hoe kom je dan aan je speakers bijvoorbeeld? Struin je dan ook wel beurzen af?
1: Ja, het is nou vooral marktplaats. Er wordt heel veel aangeboden op marktplaats. Dus dat is gewoon heel veel reageren. Vooral ook heel veel zoeken natuurlijk. Want je moet wel niet alle speakers zijn geschikt. Dus ik probeer altijd een hele set speakers in één koffer te krijgen. Zodat het mooi bij elkaar past. Maar ja, omdat een hoop mensen toch van die speakers af willen, die willen niet meer zo die kolossen in hun huiskamer hebben staan. Dus daarom wordt een hoop aangeboden. Ja, dus dat is. Nou, ik wil niet zeggen makkelijk, maar dat is goed aan te komen.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je misschien het hele land doorreist om dat op te halen?
1: Ja, ik probeer het een beetje tot Noord-Holland te beperken.
0: Ja, toch wel.
1: Ja, het is anders niet te doen.
0: Ja. En dan heb je een set bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een koffer. Maar weet je ook al van tevoren wat je wil voor bepaalde koffers?
1: Ja, ik heb al mijn voorkeuren. Bepaalde oude Samsonites uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw zijn heel mooi. Ja, zeg maar de wat luxere reiskoffers. Vintage. Dus ja. Ik denk dat tot de jaren 80 wel mooie koffers gemaakt zijn. Daar ben ik eigenlijk altijd wel naar op zoek.
0: Ja, het is, lijkt me niet zo heel makkelijk.
1: Nee, maar je wordt er steeds beter in.
0: Ja, oké. Okay, ja.
1: Ik heb in het begin ook wel heel veel dingen gekocht die ik later niet kon gebruiken.
0: Ja.
1: Terwijl ik ze er toch mooi vond uitzien. Maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet.
0: Maar ook voor de koffer heb je dan ook al bepaalde speakers in gedachten?
1: Ja, soms wel. Niet altijd. Soms laat ik het gewoon. Zet ik de koffer een tijdje neer. En dan komt er vanzelf al iets langs wat erin past. Ja, en inderdaad, soms heb ik al. Kom ik een koffer tegen, denk ik. Ah, dat is helemaal te gek. Hier heb ik al speakers voor staan. Dus,
0: ja, dus dat is wel een combinatie wat belangrijk is, denk ik. Ja,
1: ja. Ja.
0: Ik heb er totaal geen verstand van, natuurlijk. Hè, van al dat. Van de techniek niet. Maar is er nou wel iets waar je. Als leek bijvoorbeeld, waar je op moet letten in geluid?
1: Ja, dat vind ik lastig. Waar je in geluid op moet letten.
0: Ja, ik heb nu een koptelefoon op, hè, dus ik hoor links en rechts. Dat weet ik gewoon. Hè, zo.
1: Stereo.
0: Maar veel mensen hebben daar niet zo'n erg in.
1: Nee, Het is ook wel veel doen. Misschien moet je er ook niet te veel over nadenken. En gewoon luisteren naar wat jij fijn vindt klinken.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind zelf niet dat je er al te ingewikkeld over moet doen. Het hoeft allemaal geen high-end te zijn. Gewoon muziek is vooral emotie. Dus geniet ervan.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maak het niet te ingewikkeld.
0: Nee, oké.
1: Okay. Zou ik willen zeggen.
0: Ja, precies. Nou, ik denk, maar ik krijg nu een heel ingewikkeld verhaal te horen.
1: Nee,
0: zo ingewikkeld hoeft het niet. Nee. Maar het verschil, zo'n vinyl, hè, waar we het over hebben, dat is natuurlijk een heel ander geluid dan tegenwoordig. Inderdaad, we noemen het net al CD, Spotify, et cetera, et cetera.
1: Ja. Ja, ik vind het niet zo heel ander geluid, hoor. Ik vind het, voor mij is een LP vooral een heel kwetsbaar ding.
0: Ja.
1: Waar je heel voorzichtig mee moet zijn.
0: Zeker.
1: Daarom werkt Spotify zo goed. En daarom werkte in het begin CD's natuurlijk ook al heel veel beter. Deed iedereen zijn platen weg omdat CD's beter waren.
0: Ja, ja.
1: Of je er echt heel veel beter geluid doorkrijgt. Ja, sommige mensen zullen van wel zeggen. Ik hoor het verschil wel tussen een slecht audiosetje en een goede.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat ik al heel lang heb geluisterd. Maar als iemand.
0: Maar wat hoor je dan?
1: Ja, je hoort. Je leert het. Zeg maar veel meer diepte in het geluid te mm-hmm. horen. Ik test natuurlijk heel veel speakers. Zet ook vaak speakers naast elkaar om te luisteren. En dan geven bepaalde speakers gewoon wel het hele brede spectrum aan muziek door. En mm-hmm. anderen die filteren veel meer. Ja, dat hoor je wel, maar. Kijk, dat probeer ik in mijn koffers natuurlijk ook altijd. Ik probeer zo mooi mogelijk geluid eruit te krijgen. En dat gaat het beste met goede kwaliteit speakers.
0: Uh-huh.
1: Dan is het voor mij het makkelijkste om er een mooi geluid uit te krijgen.
0: Ja, en met diepte bedoel je dat je een soort ronde geluid hebt misschien, waar je alle instrumenten, alle stemmen.
1: Ja, dat je alles beter hoort. Ja, ja,
0: ja. Ja, precies.
1: Dat klopt.
0: Dat het niet vlak is.
1: Nee.
0: Maar dat je niet alleen de stem hoort, maar dat je ook de gelaagdheid van de instrumenten en de opbouw van een nummer bijvoorbeeld, dat je dat goed hoort.
1: Ja, precies. Dat je alles hoort. Ik weet bijvoorbeeld van die kleine JBL-speakertjes die mensen heel veel gebruiken. Die kunnen niet alle diepe bassen bijvoorbeeld heel goed weergeven. Dus die worden eruit gefilterd. Die worden op een andere manier weergegeven. Je hoort wel iets wat erop lijkt, maar het is niet het echte geluid.
0: Juist. Ja.
1: En bijvoorbeeld een LP geeft een heel mooi geluid. Maar dat is ook zoals het gemixt is in de studio ooit eens.
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: Ja, ja. Ja. En dat geldt voor alle muziek.
0: Ja. Zeker. We gaan over muziek gesproken. We gaan natuurlijk ook nog even naar Robert Long.
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
1: Leuk. Ja, dit is ook jeugd. Het komt ook echt heel erg bij mijn ouders vandaan. Die waren ook heel erg gek van Robert Long. Mooie maatschappij, kritische teksten uh-huh. heeft hij gemaakt. Ja, nee, ik hou ook heel erg van.
0: Ja, we gaan naar Toe Maar Jongens.

0: Robert Long met Toe Maar Jongens. Dat is al een tijdje geleden dat we dit er gehoord hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En het is nog steeds gewoon ook actueel.
1: Ja, kan je zeker zeggen. Ja,
0: ja, ja toch?
1: Ja.
0: Ja, Toe Maar Jongens, de buik erin. We hadden het over Klein Zwitserland. Want je bent natuurlijk straks wel je studiootje kwijt eigenlijk. Ja. Niet je werkstudio, maar wel je showstudiootje. Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt. Dat is heel jammer.
0: Wat ga je doen? Heb je al iets bedacht?
1: Nou, ik ga zeker Harold en Mirjam helpen iets nieuws te zoeken.
0: Ja,
1: want als ze wat nieuws hebben, dan...
0: Je doet daar ook wel hand en spant in.
1: Ja, ik help ze met het technische verhaal. Dus we gaan zeker op zoek naar wat nieuws. En als er wat nieuws is, dan gaan we het opnieuw inrichten en er weer wat moois van maken.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus ik kan iedereen oproepen. Heeft u nog een ruimte over?
0: Ja, zeker. Bij deze een oproep. Een grote ruimte waar heel veel kunstenaars in kunnen. En zeker Bas ook natuurlijk. Ja, nogmaals, we kunnen er wel een uur over praten. Maar zo zonde gewoon. En jullie hadden net, want dat is wel grappig. Ik zit hier in de studio natuurlijk met twee mannen die geluid vandaan zijn. Er kwamen allerlei termen voorbij. Fijn, ik was een beetje afgehaakt. Nee hoor, grapje. Maar... Wat zijn nou goede speakers?
1: Wat zijn nou goede speakers?
0: In het algemeen.
1: Ja,
0: nee, je mag wel wat namen noemen, niet één merk natuurlijk, maar wat zijn nou in het algemeen goede speakers?
1: Ja, dat is niet te zeggen in het algemeen. Want er zijn heel veel merken die heel veel goede speakers hebben. Bijvoorbeeld als je naar gewone speakers kijkt, bijvoorbeeld JBL heeft hele mooie speakers gemaakt, maar ook ze hebben ook altijd een budgetlijn.
0: Ja.
1: En dat is aan de buitenkant niet altijd te zien. Dus dat is wel lastig om om dat allemaal te filteren. Ik kan natuurlijk mensen aanraden om gewoon via Marktplaats... je koopt tegenwoordig voor 50, 60 euro best al hele leuke setjes. Dan ga je ook wel eens op je bek natuurlijk. Dan mislukt het ook wel eens. Maar als je wat dingen naast elkaar zet, hoor je... vrij duidelijk het verschil.
0: Ja.
1: En dan als je echt op zoek bent nu naar mooie speakers, dan zou ik niet denken dat je met één setje meteen de juiste hebt. Maar koop er gewoon een paar. Ga luisteren. Leer er wat van. Lees er wat over.
0: Ja. Ja. Ja, dat is goed advies inderdaad. Dus als je stel dat je daar gaat. Je gaat naar zo'n zaak, hè, waar ze alles hebben staan. Doe prachtig.
1: Ja.
0: Ja, dan is het wel raadzaam om verschillende dingen te beluisteren.
1: Dan kan je vaak natuurlijk ook... Ja. Dat klopt hoor, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo dat het heel erg nodig is om nieuwe speakers te kopen. Want er wordt gewoon heel veel aangeboden, tweedehands. En daar kan je ook hele mooie dingen uithalen.
0: Ja, en die ontwikkeling, hè? Want vanaf wanneer is eigenlijk... vanaf de LP, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Die hele speaker... toestand.
1: Sorry,
0: toestand.
1: Je bedoelt voor mij?
0: Ja, in de geschiedenis ben ik wel benieuwd inderdaad. Want op een gegeven moment was het natuurlijk ook voor het publiek toegankelijk om te kopen. Dat is de jaren 60 geweest, denk ik.
1: Ja, na de Tweede Wereldoorlog hadden natuurlijk steeds meer audiocomponenten steeds goedkoper werden.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk toen ook wel echt iets om in je kamer neer te zetten. Mensen vonden het ook wel een status hebben. Mooie speakers, mooie versterker. Dat had er zeker mee te maken. En op een gegeven moment kwamen de Japanse merken op die voor flink wat minder geld ook hele mooie producten leveren. Ja, het werd ook wel echt een mannenonderwerp, hè?
0: Dat is het.
1: Om erover te praten.
0: Het is wel een beetje jammer, toch? Ja, ik weet niet, hoe komt dat? Dat vrouwen dat toch minder hebben? Ik heb geen idee eigenlijk.
1: Nee, ik weet niet. Ja, de andere dingen. Ik vond het zelf ook. Ik ben er nooit zo. Het wordt vaak een beetje opschepperig natuurlijk. Van kijk mij eens.
0: Ja, dat misschien ook wel. Ja.
1: En dat is natuurlijk een beetje vermoeiend.
0: Dat wij afhaken.
1: Ja, ja, precies. Dat snap ik wel.
0: Ja,
1: dat is. Kijk, het gaat toch vooral om de muziek. En je kan hele slechte, hele saaie muziek draaien over een hele dure installatie. En dat lijkt me toch ook niet de bedoeling.
0: Nee, zeker niet. Over niet saaie muziek gesproken.
1: Ja,
0: we gaan naar de laatste, dat is een mooi bruggetje. Ja. Gerrit Dekzijl. Ik moet nu al lachen. Gerrit Dekzijl.
1: Ja, Wim T. Schippers. Dat is een van mijn helden.
0: Ja.
1: Geschreven voor een televisieprogramma. programma. En ik ben wat meer ingehaakt toen hij Ronflonflon presenteerde op Radio 3.
0: Ja.
1: Maar dit is wat ouder en ik vind het geweldig. Ja. Dit zingt hij niet zelf.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dit soort humor, het is ook satire natuurlijk. Er wordt wel gelukkig nog steeds gemaakt, maar... Ja. Wel, het wordt wel steeds minder, denk ik ook wel. Een beetje dat absurde ook eraan.
1: Ja, dit is natuurlijk puur absurdistisch. Ja. Wim T. Schippers, absurdistische kunstenaar.
0: Ja, ik moet meteen denken aan Leuke Lampen overigens. Ja, dat soort dingen. Goed, ik ben er ook van. Maar goed, ik snap ook wel dat mensen afhaken weer. Ja. Maar goed, we gaan toch luisteren.
1: Zeker.
0: Naar Gerrit Dekzijl. Ik ben Gerrit en ik steel als de raven.

0: Ach goed, dat was Gerrit. Gerrit Dekzijl, uitgekozen door Bas Vree. Was, ja, dus de platenkast. Hè, maar je had nog echt heel veel platen meegenomen. We hadden nog wel een uur kunnen plannen, hoor. Maar helaas hebben we daar geen tijd voor.
1: Nee, ik snap het.
0: Ja, maar, gelukkig dat je het snapt. Ja, ja, maar dit soort humor... Ja, natuurlijk heb je nog tv-programma's wel, hè, met dit soort humor. Maar radioprogramma's, daar hadden we het net over. Met dit soort gekkigheid. De Dick van elkaar show. Wim tegen Schippers. Dat
1: is, nee, het is er niet meer.
0: Weinig. Ja, Dolph Brouwers nog wel, maar dat is even de weinig nog, hè? Ja.
1: Ja,
0: ja, is nee, dat een soort, toch een soort uitstervend iets...
1: Nee, zeker.
0: Radio, nee, toch?
1: Nee, de radio misschien niet, maar het wordt niet meer op deze manier gebracht.
0: Nee,
1: nee, het absurdisme... Dat mis ik wel op de radio.
0: Ja, dus vandaar. En dit, want je hebt er gewoon een LP van, hè? Er staan nog meer van dit soort nummers op.
1: Ja, het is wel een verzamel-LP, dit. Hij heeft inderdaad een aantal... het is uitgebracht op een aantal LP's van Wim T. Schippers. Wim T. Schippers heeft ook een verzamel... Ja, er is een verzamelaar van. Hij was nooit zo heel erg van het moet allemaal uitgewacht worden. Wim T. Schippers had echt zoiets van, ik maak het één keer en het moet vluchtig zijn.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dan is het klaar.
0: Dan is het oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, het was ook meer een kunstenaar, denk ik, wat dat betreft. Hè? Gewoon dingen doen en ja precies. Ja, ja. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je nog plannen? Wensen? Dromen?
1: Wensen wel, ja, nee. Ik ben heel blij dat ik op deze manier koffers kan maken. Kan leven. Ik ben ook blij als ZZP'er, de vrijheid daarvan. En als ik in de toekomst mag kijken en we kunnen weer een nieuw Klein Zwitserland opzetten, dan zou ik heel blij zijn. Dan kunnen we dat weer mooi inrichten. En weer een hoop kunstenaars een plek geven. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja. We gaan nog even naar het laatste nummer. Het allerlaatste nummer dat jij hebt uitgekozen. Mother's Finest met Piece of the Rock.
1: Ja, ik denk laten we er energiek uitgaan.
0: Juist. Goed, we gaan luisteren naar Mother's Finest, Piece of the Rock.

0: Ja, dat was nogmaals Modest Finest met Piece of the Rock. En we zijn aan het einde van het programma gekomen. Ik wens je een goed weekend. En Bas, nogmaals bedankt. En ik zou zeggen, maak wat van. Maar weer, ook in de kunst.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.

0: dossier. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
5: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
4: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
6: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
4: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Marcel de Groot met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Goedenavond. Museum Broekerveiling is genomineerd voor de titel Beste Uitje van Noord-Holland. Het historische museum is een van de 20 uitjes die kans maken op de titel van dagjeweg.nl. De winnaar maakt kans op de titel Beste Uitje van Nederland. Mensen kunnen tot en met 31 mei stemmen. Museum Broekerveiling heeft laten weten trots te zijn op de erkenning. Publicatie van het voorlopige besluit voor de nieuwe hoogspanningslijn door de regio wordt uitgesteld door minister Herbert. De bovengrondse lijn wordt mogelijk langs het Alkmaardermeer en Herugowaard aangelegd. Publicatie van het voorlopige besluit stond kort voor de zomervakantie gepland, waardoor de inspraakperiode grotendeels in de vakantie valt. Het ministerie wil dat inwoners ruim de kans krijgen om zienswijzen in te dienen. Herstel van de brandschade bij Javaanse meisjes aan het Alkmaarse Waagplein duurt veel langer dan verwacht. Eigenaar Marco de Wild dacht 4 maanden na de brand in november weer open te kunnen, maar gaat nu uit van 9 maanden. De vloer moest deels vervangen worden en achter in het pand is asbestmateriaal gevonden. Voorlopig biedt de Wild gerechten op de kaart van Javaanse meisjes aan in Stadscafé Laurens dat hij heeft overgenomen. Castricum gaat de fietspaden en fietsstroken rond de rotondes aan de Smeedslaan opnieuw inrichten. Volgens de gemeente zijn de fietspaden nu te smal. Doordat meer mensen gebruik maken van een elektrische fiets, moeten de fietspaden breder worden gemaakt. De werkzaamheden starten eind mei en duren tot de zomer. Tijdens de werkzaamheden worden rotondes afgesloten voor doorgaand verkeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: Daniel. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Nieuwsbreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
5: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
4: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
6: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huizen Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Eugenie Zetpraktijk, Eugenie van de Veen. Dag, Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken. Met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift. Ja. En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt en zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen, dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja, Leuk.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het verleden nog al over gehad, toen je net er redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje, hè?
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. En de aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub en al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Het gaat snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd, met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. Vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat duidelijk is. Want dat is
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen, ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden, hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp. Is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: antwoord te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Suzie.
1: Ja, hey, en dankjewel Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is...